Misschienlijk is jij vrij. Als jij op niemand leunt nie. En niks van niemand vraagt nie. Dan hoeft niemand jou te steunen. En hoeft niemand te

mij nog lang niet gelos. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlang. Slaap in Praag om die jachten vol knaag aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld wiel. En duik jou voor het skielik nou.

Ons beste daal hier voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel.

Elvis is seen hier op RSG met my lekker bekkie ook geluister na Sting met Rushing Water. Binnenkort is het tyd vir die 10 uur nuus, daar leef jou ook al hulde blyk aan legendariese omroeper Ewen Kruiwagen voor en natuurlik Tamaletjie, ek gaan binnenkort met jou daai leidrade deel. OMC, neem ons na 10.

0: Die groep Boston met More Than a Feeling. Binnenkort is het tijd voor die nuus.
1: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1 uur in 360 skyn Mariette de Tooi Helmbol die lig op toere op plekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
2: Beleef jou omgewing 360 met

Seer sekerlik een van die grootste stemme van musiek ooit, Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ook geluister na Kenny Rogers en Lionel Richie met Lady. En ons het hierdie spelers in joune begin met The Beatles' Lady Madonna. So het Elsie Visser gevra van Boknes Strand, want al hierdie liedjies, aangesien het vrouwe maand is, gaan oor vrouwe. Die ene waarmee ons afsluit is Roy Orbison, jy ken hom. Ek hoop jy maak so'n bietjie litte los hiermee. Dis lekker om na Oh, Pretty Woman, te kan luister.

dan nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die cirkel, maar het ek lank bly lê die nacht. Het ek lank bly lê

0: Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag.
1: Op verzoek Tens Jordaan en die pad na nooit gedag. Jou keuse van muziek vandag, ek hoop jy het geniet saam met ons. En ons gaan morgen weer so maak, dit natuurlijk geskoei op ons gesprek vroeger met een persoon in die toerismebedrijf, wat vir ons vertel het van donker toerisme, dalk hou jy ook van sulke dinge. Arno Jordaan is volgende met Tot die Aarde ons laat gaan, en dan gaan ons praat oor hy beeste daar by vergelegen.

Wie sal ooit Sebastian die krap vergeet? Samuel E. Wright se stem daar, Under the Sea, uit die 1989 rolprent The Little Mermaid. Wat een vat ons vorentoe? 45889 is R50 per SMS. Is dit Peebo Bryson en Celine Dion? Is dit Samuel E. Wright met onderskeidelik Beauty and the Beast en Under the Sea? Ons sal nou kyk na die eerste SMS'e wat inkom. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hier is die Coffee Snobs.

rus. Mag geen rus vir moe voete, oop hande kan dit blus. Niemand het gesê,

Oorspronkelijk deur die Valentine Brothers in 1982, maar hierdie is baie meer bekend, hulle het heel wat meer sukses met hom behaal. Ek praat natuurlijk van Simply Red, wat 3 jaar later, 1985, hom opgeneem het. Money's Too Tight to Mention. Oor minder as 1 uur van nou af, begin ons met Feit of Flater, is elke week, so elke maandag, so 20 voor 5 se koers, wat ons die lijne oopmaak, op 086-2084, waar ek vir jou paar stellings het, jy moet vir my sê, wat van die stellings is feit, en wat is flater. En, soos ons vroeger genoem het, ons praat vanmiddag oor klankbane, soos jy hou van rolprent muziek, dan staan jy nou nog hulle goeie kans, en vanmiddag se feit of flater met klankbane, tennis, met die Amerikaanse ope, wat die afgelope naweek voltooi is, en dan ook Australië, so adrikskundige type vraag, wat iets met Australië te doen het. Daar is jou onderwerpe, en daar is niemand wat so ver in die maand 3x3 kon kry nie, verlede maandag bietjie gesukkel, maar nieuwe maandag, nieuwe dag, nieuwe competitie, ons sal sien hoe gaan het van hier af na die einde van die maandse kant toe. Die nuus, binnen die volgende paar minute saam met Karen, daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring, en kort daarna is dit Etienne Ludik se beurt, hy is ons sportman vir vanmiddag, en kom ons maak muziek om ons te neem tot by 4 uur, hier is Cinema.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ok, dankie Willem. Tot ziens.
2: RSG middag.
3: Goeiemiddag, goeiemiddag. My naam is Eldrie Swart. Ek het nou geluister dat die vraag wat jy gevra het. Die twee is buite die ene is of later.
2: Goed, wat die ene is, kom ons begin by nommer 1, huise wat?
3: Die ene is, die nommer 1 is een feit, tweede is een feit en die derde is een flater.
2: Goed so, herhaal asjeblief jou naam?
3: Eldrie Swart.
2: Eldrie, en van waar af is jy?
3: Eldrie Swart, van die Ooskaap, Port Elizabeth.
2: Goed, het ons so vir jou. Baie dankie vir die bel.
3: Sorry?
2: Ek sê dankie vir die bel. Ek sê maar net baie dankie vir die bel. Hallo RSG.
4: Hallo Willem, dis Hannes van Somerset West.
2: Ja, Hannes.
4: Ek stem saam met die man wat so lekker uitgebreid oor die antwoorde, feit, flater.
2: Dan sê, dankie Hannes.
4: Tot ziens.
2: Mooi blij, tot ziens. Er is geen middag.
5: Hallo Willem, is Kobe Kreesdorp.
2: Ja, Kobe.
5: Feit, flater.
2: Feit, flater. Goed, so baie, dankie.
5: Ja, dankie.
2: Goedan, bye-bye. Er is hallo.
6: Goedemiddag, meneer Pelkom, Hannes.
2: Lekker, wie praat nou?
6: Stuart van Polokwani.
2: Hallo Stuart.
6: Ja, ek sê feit, flater.
2: Feit en een feit en een flater. Reg so, baie dankie.
6: Baie dankie, lekker daar.
2: Tot ziens.
6: Bye.
2: RSG, hallo.
7: Hallo Willem, is Koen Roodepoort.
2: Hallo Koen.
7: Ek sal sê feit, flater.
2: Nou maar reg so, baie dankie.
7: Baie dankie.
2: Goed so, tot ziens. Hier is nou 1, 2, 3, 4, 5 mense agtereen volg ons wat vir dieselfde volgorde gaan. Ek wonder of hulle iets weet wat ek nie weet nie. Hallo RSG. Hallo daar.
8: Hallo Willem, Willie Mpangeni.
2: Hallo Willie.
8: Gaan het goed?
2: Goed nie jy?
8: Lekker, dankie man. Ek sê feit, flater, feit.
2: Nou maar reg, baie dankie.
8: Dankie.
2: Tot ziens. Goed. Maak het somme. O, ja, dat is een bykie anders die ene daai. Hallo RSG.
9: Goedemiddag Willem, Quinten Port Elizabeth.
2: Ja, Quinten.
9: Het is maar weer een wille, raai skoot, flater, feit, flater.
2: Flater en een feit en flater. Daar sê, dankie Quinten.
9: Dankie.
2: Okay. Goed, tot ziens. RSG, hallo.
10: Hallo Willem.
2: Ja.
10: Roos van Brakpan.
2: Hallo Roosie. Ek
10: is feit, flater, feit.
2: Feit, flater, feit.
10: Ja.
2: Daar sê, dankie Roosie. Goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
11: Goedemiddag Willem, Gerald hier van Roodepoort.
2: Excuse, wat is jou naam?
11: Gerald.
2: Wat Gerald, daar hoor ek nou, Gerald in Roodepoort.
11: Willem op sê van Willem, feit, flater, feit.
2: Het ons so, dankie Gerald.
11: Dankie, tot ziens.
2: Bye-bye. Hallo RSG.
12: Feit, flater.
2: Feit, flater, met wie praat ek nou?
12: Mevrou Suzanne, Lord van Wellington.
2: Dankie Suzanne in Wellington, mooi bly.
12: Dankie.
2: Tot ziens. Er is geen
13: hallo. Hallo, Rita van Pretoria.
2: Ja.
13: Flater, feit, flater.
2: Flater, feit, flater. Zeg hoe wie jou naam?
13: Rita.
2: Rita. Daar hoor ek. Dankie Rita.
13: Bye-bye.
2: Bye-bye. Nog so 1 of 2. Hallo, er is geen.
14: Hallo.
2: Ja, Louisa.
14: Ek gaan vir feit, flater, flater.
2: Feit, flater, flater. Het ons so, baie dankie.
14: Dankie.
2: Goed aan, tot ziens. Laaste ene, er is geel ou.
15: Willem, Gini Olifant van
2: Ja, Gini.
15: Feit, flater, feit.
2: Feit, flater, feit. Het ons so, baie dankie, Gini.
15: Dankie,
2: recht, tot ziens. So, kom ons kyk hoe dit gegaan. 18 oproepe geneem. Daar is 2 mense wat 3 uit 3 gekry het. Sief en Douglas Dale, dit is nie jy wat een van hulle is nie, jy kry 1 uit 3. Eben en Kuilser 4 wat 2 kry, Randy en George 2, Koen en Van der Bijl 1, Eldrich en Kabega wat 2 uit 3 kry, Hannes en Somerset West 2 uit 3 vir jou ook, Kovi en Kreesdorp 2, Stuart en Polokwane 2, Koen en Roodepoort 2, Willie van Mpangeni wat ook 2 het, Quentin van Kabega 1 uit 3, Roosie en Brakpan 2 uit 3, Gerald in Roodepoort 2, Suzanne in Wellington 2, Rita in Pretoria 1, Gini Olifantsfontein 2. Maar ek sê baie geluk aan Jacques in Veldrift en Louisa in Allewal. Is 3 uit 3 vir al die 2 deelnemers. Kom ons kyk wat het met die res gebeur. Die langste, want die komponis moes wag om weer die beste klankbaan Oscar

Nickelback uit 2005 uit van die album All The Right Reasons met Far Away. Dit is in tune op 'n maandagaand. Alles oor die muziek vanaand, Piesangskille volgende. Is een van die Suid-Afrikaanse groepe wat net uit nêrens uitgekom het nie en die stroomdienste nogal oorgevat het. Net al is Snow Patrol uit 2006 uit van die album Eyes Open Off met Chasing Cars.

Ons een plaaslike groep gewees destijds en het was hier so rondom 2006 tot en met 2009 wat by Malonies op die Westrand opgetreed. Ek kan om my leven nie hierdie ouens naam onthou nie, maar hulle het die weergawe van Chasing Cars gedoen. En dis waar ek die eerste keer Chasing Cars gehoor het, eers later toe uitgevind dat het eindelijk Snow Patrol was. Piesang Skille voor Snow Patrol met Mal Maandag aande. Het is in tune op 'n maandagaand met my Etienne Lurikie, Tuindwergies, Kopskit Kinders, FL met Elegie, beide van die liedjies kom daar die MK generasie uit. Yeah.

Sublime met Santa Ria en die liedjie is ook gebruik op die klankbaan van Idle Hands. Voor Sublime was het Nirvana geweest met Come As You Are. Je luister naar die beste van op een maandagand. Everlast, What Is Like is een liedjie wat ek jare terug gespeel het. Ek denk nog op tempo destijds. En What It's Like is nogal eindelijk een diep liedje en dit het gesorg vir een Grammy nominatie in die jaar 2000 vir Everlast. Wat beteken die liedje is een kwart eeuw oud, 25 jaar oud. Al 6 jaar voor Everlast What It's Like het Stone Temple Pilots Plush vrygestel en dit het aan hulle die eerste Grammy bezorg in 94.

So Red Hot Chili Peppers, Give It Away, nou uit 1993, hetzelfde jaar wat het vrygestel is as U2's Zooropa album, waarop jy naam gaan kry, waarop die Edge sing, eerder as Bono. Beste van op een maandag aand met my, Etienne Lyric, ek het baie pret achter die microfoon vanavond, ook in die 90's, hierby 97 rond, toe die punkrock en die surfrock eras nou werkelijk begin vlamvat, het sal jy die Offspring kry, en die album Exnay on the Hombre, dis waar jy Gone Away gaan kry, wat die grootste treffer was van die Exnay on the Hombre album.

0: Een man en een vrou stap langs een perk wat een houtwa trek. Achter op die wa is daar metaal gereedskap en ook een lyk. Die lichaam degelijk toegedraai en vastgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. Een jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarin gaan julle daarmee?
1: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.

Can you please may spiel Chris Christopherson's Casey's Last Ride? Baie dankie, ek sal dit baie waardeer. Marinda hier uit Engeland.

Hey Etienne, hoop het gaan goed. Man, kan je me alsjeblieft spelen? There goes my baby van de Drifters, alsjeblieft man. Mooi aan verder, les van Jozo, tata.

Crocodile Harris, give me the good news. Jonathan Butler, with Kirk Whalum and Dancing on the Shore. And Walker Brothers, the sun ain't gonna shine no more. Whitney Houston, ek was juist by 'n plek gewees vanoggend waar ek opgelet het dat iemand na Whitney Houston video op hulle telefoon gekyk het. All at Once, liedjie wat min mense van haar ken. John Mayer, nou dan met Gravity en Demi Lovato met Sober.

waar sy verlief geraak het op Latyns-Amerikaanse musiek en tradisionele instrumente. Hier is sy met haar rustige spirituele snit, getiteld Respira.

Senetera deur Ariel e Calibano. Ek speel volgende vir jou musiek deur een van Spanje se mees bekroonde rolprentkomponiste, Alberto Iglesias. Hy is veral bekend vir sy jarelange samenwerking met die regisseur Pedro Almodovar en gebruik graag cello en viool solos om menslike emosie uit te beeld. Hier is die titelsnit uit die bekroonde rolprent Hablé con Ella.

Sophia Loren met die deurdrenkte nostalgie van Perché Domani. Vanaf Italië neem die Griekse komponis Evanthia Rebotsina ons op 'n nostalgiese rit met een van haar gewildste komposisies getiteld Caruso.